0: afstanden liggen.
1: Real local radio for Tameside.
2: 103.6 FM.
1: Tameside Radio.